Van eeuwen kon maar het dansen in stijl. Ze zien het van de mooiste melodie van ver. Als jij vanavond mooi kijkt naar die melkwegse spoor, zal je zien dat je in die wereld lig je heel voor. Je verliezen leeft erachter, dus je toekomst rende. Van die dansen in stijl,

steeds een oogwimp voorbij. En die dapper nieuwe wereld waarin jij moet gedijen. Als die vlam in je hart naar die liefde blijft streef, zal die kerstel van gisteren die tegen je leef. Je verleden leeft ver achter, is je toekomst wat weg. Voor die dansende sterren

0: Blue app is nu beschikbaar in je Google Play Store. Laat het af en raak deel van duizenden luisteraars. Blue Stasi, waar jij zaak maakt.
1: Kom ervoor die gastvrijheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike accommodatie, heerlijkste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking contact Sarulina by

Niech to twarz opisasi war jej sadma. Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoop zou staan.

0: Sagter, dadelijk duf, duf, duf, duf.
1: Doef, doef, wadi, wadi, doef, doef, binnen in mijn doef, doef, geef mij bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.

0: We do it quick, last laugh, no stress. The go board, the postig board. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: sagter, dadelijk gedief, dief, dief, dief.
1: Motherfuckers, hoef, hoef, wari, wari, hoef, hoef, binnen mijn hoef, hoef, geef mij bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
1: Met de lekker hoef, hoef.
2: Jouw stasie. Jouw stasie.

verberg. Met vrije blaren wat jouw naaktheid verberg. Kan jij horen?

0: Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Is dit jou stop?

Trek die liefde van jou leven nader en geniet jou stasie Love Songs. Jou stasie Love Songs.

0: Spear Story op jouw radio.
1: Panika op tot Kukenaam, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw statie.
2: Trek die liefde van jouw leven nader en geniet jouw statie Love Songs.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoofsoes staan.

0: Yo, Stassi.
1: Ai, mijn kind, wat kwel. Als je zo met je kost spelen, zit gewoonlijk met Brusselse spruiten. Is al fout bij die werk.
2: Nee, mama, dat is die fout nie.
1: Is het omdat ik jou Lucies opgestoot het?
2: Nee, mama, dat is ook niet dit nie.
1: Is het die petrolprijs?
2: Nee, mama.
1: Man, ik voorzeer jezelf en praat, man.
3: Mam.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: We entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Yo, Starseed.

0: and engineered for efficiency. It's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Local is lekker, en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Baronhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste pryse, beste diens.